0: Wel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

focus.

0: ben klaar.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Jinek, zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: sweetheart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zondagmomenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, goedemorgen luisteraars. Ik zit aan het lied te denken van goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. En de zon schijnt weer vandaag. Heel erg leuk. Fijn dat jullie weer naar ons luisteren. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna zit momenteel even naast me, die is ook aanwezig. En Jacob doet de presentatie. Verder heb ik alle liedjes de tijd bijna helemaal vol. Dus weet u er nog heen. U kunt nog een poging doen. En ik denk dat het niet meer lukt. Nou, dan ben ik toegekomen aan ons instrumentale nummer van vanmorgen. En daar is ook een vrolijk lied. Dat ons loflied. Vrolijk reizen. Deze keer wordt dat gespeeld door Feike Asma op het orgel van de Evangelische Lutherse Kerk te Den Haag.

En dan ben ik toe aan ons eerste verzoekje. En die komt nog van vorige week. Die komt van mevrouw Purperharts. En die vroeg het lied daar voor haarzelf. Ze wilde graag laten horen. Draag mij door de nacht. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor Ichtes.

Dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt vandaag van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied "Ik wil u, o God, mijn dank betalen". Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Juvante samen met het Noorder Mannenkoor.

En dan ben ik bij het volgende verzoekje. Nee, die komt van mevrouw Annie Cressé. En die bestemt het voor het team, voor en voor alle luisteraars. Dan roepen wij heel hard. Dankjewel Annie. Graag gedaan. Ze wil graag horen het lied God en God alone. Deze keer wordt er gezongen door het mannenkoor IJsselmuiden Grafworst.

Het volgende verzoekje komt van Corina van Wely en die is bestemd voor Arjan Egmond. Ze vraagt aan het leuke lied De Kauwgomballenboom van Ellie en Rickerts.

Midden in het tuintje van mijn oude malle oom staat een kauwgomballenboom, een echte kauwgomballenboom. Met 100.000 ballen voor een stuiver en een cent. Die zie je zomaar zitten als je uitgestapt.

Dat waren de kou van Ballenbomen. Ik hoop dat jullie er eentje van gesnoept hebben. Dan kunnen jullie er nog even lekker van genieten. Ik ga nu gauw weer serieus verder naar het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En die bestemt het weer voor alle luisteraars. Ze wil graag horen, een vaste burcht is onze God. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annika Zee. Ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppert. Ze wil graag horen het lied Kom in mijn hart, Heer Jezus. Deze keer wordt het gezongen door het Urker Mannenkoor. En Koos en Brechtje krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

dan kom ik bij het volgende verzoekje. En dat verzoekje komt van mezelf. En ik ben stemmer voor Paula Overwater, mijn vroegere buurvrouw. En die is aanstaande donderdag jarig. En ik wil daarvoor het volgende lied draaien. Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Jufante uit Huizen.

En ons volgende verzoek komt van mevrouw Ria Combé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Lopen op het water. Deze keer wordt er gezongen door Elisa Manna.

En dan ben ik bij ons volgende verzoekje gekomen. En die komt weer van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor Loes Mus. En die is morgen jarig. En die krijgt natuurlijk de hartelijke felicitaties van Annie. En daarvoor wil ze het lied draaien. Ik wandel in het licht met Jezus. En deze keer wordt er gezongen door 1600 mannen in Katwijk.

Als volgende zoekje komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Het Onze Vader. Deze keer wordt het gezongen door Elisa Manna.

Dan komt ons volgende verzoekje. Die komt van mevrouw Purperhart. Die vraagt het aan voor iedereen in deze zonnige tijd. En ze krijgen al een zegengroet van mevrouw Purperhart. Ze wil graag horen het lied, het Ambrosiaans lofgezang. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor Conforza uit Woerden.

Het volgende verzoek komt van de heer Marcel Amt. Hij bestemt het voor alle luisteraars. Hij wil graag laten horen het lied De Vaderhand van Aimé Grant.

volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt er gezongen door Sharon Kips en het Vocal Company met samenzang.

daar ben ik alweer aan het einde gekomen, beste luisteraar. En dan is ons hele uur alweer om. Hartelijk dank voor het luisteren. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel. En Jacob deed de presentatie. Elna is inmiddels al naar huis gegaan. Verder hoop ik dat komende zondag de herhaling er weer is. Van 8 tot 9 kunt u nog een keertje luisteren. En verder heb ik nog één lied overgehouden van mevrouw Greden Breum. Take My Hands, Precious Lord, van Mahalia Jackson. En die hadden we nou helaas net niet. We hadden van allerlei liederen van er. Maar deze doen we downloaden van de week. En dan krijgt u hem volgende week van ons te horen. Dan bent u de eerste. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Een hele fijne week. Misschien niet al te heet als het enigszins kan als het aan mij ligt. En dan hoop ik jullie volgende week weer aan de radio te ontmoeten. En dan wens ik jullie allemaal goede week. En dan roep ik tot volgende week dinsdag.

0: te lang blijft.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maxima 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws bij Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen, werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde zelf ook wat rake klappen uit. Daarop werd ook hij aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. De agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat er een persoon met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop op de oude binnenweg werd de vrouw vervolgens gezien, terwijl zij de politiefiets probeerde te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begon een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd ook aangehouden, de andere kreeg wat klap met de wapenstok. Er zijn 3 mensen aangehouden, de politiefiets is terug bij de politie. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboxen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is wel groot. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboxen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent ter plaatse moet er ook onderzoek gedaan worden of de auto's betrokken waren bij een straatrace. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Dat is de introductieweek voor studenten die het komende collegejaar gaan studeren in Rotterdam. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar ietsje minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingstijd. Het weer dan nog, het is een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Tot vanavond blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen, werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde zelf ook wat rake klappen uit. Daarop werd ook hij aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat er een persoon met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop, op de oude binnenweg, werd de vrouw vervolgens gezien terwijl zij de politiefiets probeerde te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begon een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd ook aangehouden, de andere kreeg wat klap met de wapenstok. Er zijn 3 mensen aangehouden, de politiefiets is terug bij de politie. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboxen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is wel groot. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboxen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent ter plaatse moet er ook onderzoek gedaan worden of de auto's betrokken waren bij een straatrace. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Dat is de introductieweek voor studenten die het komende collegejaar gaan studeren in Rotterdam. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar ietsje minder. De week zit in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingstijd. Het weer dan nog, het is een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Tot vanavond blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam hij zelf aanlopen, werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde zelf ook wat rake klappen uit. Daarop werd ook hij aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. Agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat er een persoon met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop, op de Oude Binnenweg, werd de vrouw vervolgens gezien terwijl zij de politiefiets probeerde te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begon een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd ook aangehouden, de andere kreeg wat klap met de wapenstok. Er zijn 3 mensen aangehouden, de politiefiets is terug bij de politie. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboxen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is wel groot. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboxen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent ter plaatse moet er ook onderzoek gedaan worden of de auto's betrokken waren bij een straatrace. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Dat is de introductieweek voor studenten die het komende collegejaar gaan studeren in Rotterdam. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar ietsje minder. De week zit in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze week hun kennismakingstijd. Het weer dan nog, het is een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Tot vanavond blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

any music.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Coolsingel is vanochtend vroeg een vechtpartij geweest waarbij ongeveer 10 personen betrokken waren. Eén slachtoffer werd daarbij onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De politie zocht vervolgens met veel agenten naar de verdachte. Uiteindelijk kwam die zelf aanlopen, werd hij aangehouden. Niet lang daarna ontstond opnieuw een opstootje. Het slachtoffer van de eerdere mishandeling ging verhaal halen bij een andere betrokkenen. Hij deelde zelf ook wat rake klappen uit. Daarop werd ook hij aangehouden. Op het Eendrachtsplein in Rotterdam is vannacht een politiefiets gestolen. De agenten die bezig waren met een andere melding werden erop gewezen dat er een persoon met hun fiets vandoor was gegaan. Iets verderop, op de oude binnenweg, werd de vrouw vervolgens gezien terwijl zij de politiefiets probeerde te verstoppen. Toen de politie de vrouw wilde aanhouden, begonnen een aantal van haar vrienden zich ermee te bemoeien. Een van hen werd ook aangehouden, de andere kreeg wat klap met de wapenstok. Er zijn 3 mensen aangehouden, de politiefiets is terug bij de politie. In Bleiswijk zijn vannacht 2 auto's op elkaar gebotst bij de Jadestraat. Een van de auto's schoot na het ongeluk door en raakte daarbij 2 glazen wasboksen. Er was gelukkig niemand zijn auto aan het wassen op het moment van het ongeluk. De schade is wel groot. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en ook de wasboksen zijn vernield. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Volgens een 112-correspondent ter plaatse moet er ook onderzoek gedaan worden of de auto's betrokken waren bij een straatrace. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Dat is de introductieweek voor studenten die het komende collegejaar gaan studeren in Rotterdam. Eureka-week duurt tot woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kerstverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar ietsje minder. De week zit in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen in deze weken hun kennismakingstijd. Het weer dan nog, het is een rustige zomerdag met temperaturen die niet zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Tot vanavond blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit de noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit de noordelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Jeff Talmadge from Austin, Texas. Thanks for listening to Anita's Undercover Radio Show.

Ik dacht, ik begin nog een keer met dat mooie album Broken Souvenirs, net uit, van Bywater Call. Je hoort het nummer Is This Thing On? Nou, wij zijn in ieder geval aan, want op de tweede plek heb ik, en daar ben ik vorige week mee begonnen, Wanda Jackson. Vandaag met het nummer Women Walk Out of the Door, samen met die leuke Rosie Flores. Daarna Adam Gaffney, het nummer The Thunder van zijn album Product of Another Sad Song. Wanda Jackson, Adam Gaffney, en fijn dat je er bent, hè?

back.

waarschijnlijk oud en niet meer zo op de hoogte. Want Chelsea Wolfe schijnt dream folk te maken. Nou, dat is een genre wat ik niet ken. Folkmuziek en dan dreamy of zo, het zal wel. In ieder geval, haar album heet The Dark, krijg ik van de week binnen. En ik houd er niet zo van, maar het nummer Cold was wel de moeite waard om je te laten horen. De mevrouw dus, Chelsea Wolfe. Daarna die leuke Anthony Paul met zijn Soul Orchestra. Featuring Willie Jordan, het nummer The Heart Never Says Goodbye. En hun album heet What Can We Do? Chelsea Wolfe, die Anthony Paul Soul Orchestra.

naast het goede vond ik het album A Southern Man dat ik deze week binnenkreeg van R.J. Chesney. En dan met name de titeltrack, die ga ik je dus laten horen. En daarna die prachtige bluegrass band Surrender Hills album heet Wild Country, ook net uit. En Beyond the Break gaat het nummer worden. En daarna heb ik een hele ris aan singeltjes. Maar dat kom ik dan straks even vertellen. Nu dus eerst R.J. Chesney en Surrender Hill.

het net al aan. Ik heb heel veel singeltjes binnengekregen. En ik ga er 4 voor je draaien. Of 3, eens even kijken. Eerst maar eens 3. Later in het uur en het volgende uur meer. Te beginnen met Eli Paperboy Reed, wiens album over 2 maanden uitkomt. Dit is de 3e single. De single heet Love You More en hij zingt samen met Xenia. Daarna die geweldige Richard Thompson. Zijn singeltje heet Cocaine Walking, Booze Talking. En Krista Scholl's album zit er ook aan te komen. En haar singeltje heet Done My Time. Achter elkaar nu Eli Paperboy Reed, Richard Thompson en Krista Scholl's. Thank you.

Hoewel er in de eerste helft van 2026 al best veel albums uitkwamen van dames, lijken veel dames gewacht te hebben tot de zomer. Straks in het tweede uur allemaal nieuwe albums. Vandaag het album Rest and Rise van Abby Posner, net nieuw. I'm Doing Fine is het liedje. En daarna weer een singeltje van Brennan Weddle, die volgende maand haar album gaat uitbrengen en nu een single de markt opgooit met de titel $2 Pistol. Abby Posner en Brennan Weddle.

Doc Dallas Burrow brengt deze maand een single uit. En die leuke en zeer vriendelijke Susan Gibson deed daarop mee. Het nummer heet Modern Day Vagabond. En vorige week draaide ik iets van een voor mij nieuwe folkband, Admiral Radio.

Hun album komt pas eind september uit. Heirloom gaat het album heten. En deze week draai ik Sidewalk Preacher. Dallas Burrow samen met Susan Gibson en Admiral Radio.

0: Sunday vulde zijn album Split the Sheet vol met covers, maar niet allemaal even bekend. Hartstikke leuk. Do You Know What I Mean wordt het nummer, Sunday. En dan eindig ik met de titeltrack van het nieuwe album van Scott Cook, Troubadourly Yours. En omdat dat de laatste twee liedjes zijn, vraag ik je nu al of het...
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoot is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Hi, this is Diana Jones and you're listening to Anita's Undercover.

vrouwen die ik in het eerste uur noemde, omdat er veel nieuwe vrouwelijke albums uit zijn, is die van Alicia Blue. Je hoorde nummer Waitress Blues van het lekkere nieuwe album Country Desire. Hey, hallo, je bent blijven hangen. Dat is fijn. En zoals je hoort, trippel, komt mijn hond er ook even bij. Gezellig, we zijn vanmorgen wezen zwemmen. Want het is heet. En nu komt hij lekker een tukje doen. Gezellig in de werkkamer. Nou, dat helemaal terzijde. Fijn dat je bent blijven hangen. Je weet het, de tweede plek van het eerste uur is bestemd voor een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben bij de R. En daar vond ik Rodney Rice's album Rodney Rice. En het nummer gaat heten How You Told Me So. Daarna, Ian No. Daar komt een nieuw album uit. Binnenkort, ik kijk er naar uit. Dit is een singeltje van deze maand. De Heidelberg Fisherman's Bowl. Ian No dus. Maar we beginnen met Rodney Rice. En misschien heet die tweede wel Ian No. Geen idee. Rodney Rice, Ian No. Zullen we hem maar noemen.

drie dingen achter elkaar draaien voor je. Twee country songs en een blues liedje. Ik begin met een singeltje, ook weer van deze maand, door de band Two Runner, Late Dinner wordt het liedje. En daarna een album met de titel Love It or Leave It, ook deze maand uit van Tony Hanna. Easy on the Eyes, Hard on the Heart. Easy on the Eyes, Hard on the Heart. En dan dat derde liedje, ik zei het al, The Blues van de band Mulebone, Long Winding Road, hun album ook weer deze maand uit. Het blijft maar binnenstromen. Hun album heet Cure for the Miseries. Two Runner, Tony Hanna en Mulebone.

Je hoort het zelden dwarsfluit op een bluesplaat, maar de band Mealbone maakt daar gebruik van. Mooi. Long Winding Road was het liedje. We gaan coveren, jawel. En de aanleiding is een single van Let Well, de grote meneer Buddy Miller. En die vroeg dan ook weer de icoon Dan Penn om mee te zingen. Singeltje is na aankondiging van het album dat binnenkort gaat uitkomen. En zij namen dus een cover op Don't Look Back, Buddy Miller en Dan Penn. Dat nummer Don't Look Back is origineel van Smokey Robinson. Het is veel gecoverd, ook door onder andere Bobby Womack. En zijn versie komt van het album My Prescription 1970. Tweemaal Don't Look Back, Buddy Miller samen met Dan Penn en Bobby Womack.

andere kwaliteiten, die oude platen. Dat kun je ook horen in mijn soulshow. Die show heet This is Soul. En ik draai heel veel oude soulmeuk in dat uurtje. Afgewisseld met nieuwe soul, want dat wordt gelukkig ook nog gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld jazzy, bluesy en jaren 50, 60 popmuziek. Dat terzijde. Helemaal goed opgenomen zijn de platen van drie dames die ik je nu ga laten horen. Het album Lucky Broke Girl is van Brittany N. Tremble. Wat een naam, hè? Brittany N. Tremble. En zij gaat voor Caroline zingen. Daarna Bronwyn. Draaide ik vorige week nog een singeltje. Nu is het album uit. Dat album heet Rattling Bones. Hold Me Down wordt haar liedje. En als derde mevrouw Laura Veers, waar ik vorige week ook een single van draaide. Het album is inmiddels binnen. Dat album heet Temple Songs en zij gaat Pulse zingen en spelen. Weet je het nog? Je kunt trouwens, want dat had ik in het eerste uur ook nog niet gedaan, even huishoudelijke mededelingen tussendoor, de playlist teruglezen. Eén keer in de week. Ik ga het inmiddels op zondag doen. Stuur ik die rond. Dan heb je de playlisten van deze show en van de Soul Show en alle aanverwante informatie. Wil je die ontvangen, dan kun je mij dat even laten weten. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen, klagen, suggesties. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Voor nu nog even in de herhaling. Brittany en Tremble, Bronwyn en Laura Veers achter elkaar.

voor een meneer en tijd voor een bluesje. Poor Boy Blues staat op het album Deep Blues van Merali Coryell. Merali Coryell, Poor Boy Blues dus. En daarna toch weer een mevrouw, want Sophie Moore heeft een nieuw album uit. Dat album heet Trouble in Mind. En van dat schrijfje heb ik Down the Road gekozen. Meneer Merali Coryell en mevrouw Sophie Moore nu.

Van het album Hamilton, Honey Part 1 van Presley Hale, het nummer Silver Promise. En die leuke, ik vind haar leuk, Kimmy Bitter heeft een nieuw album uit. Dat album heet Bittersweet en je gaat Tipsy Twilight horen. En de aankomende weken zeker meer. De dames Presley Hale en Kimmy Bitter.

Ik heb nog tijd voor twee liedjes, maar daarna zit het erop en dan hebben we 2 uur bijna alleen maar nieuwe muziek kunnen horen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Ik heb weer met veel plezier deze playlist voor je in elkaar geknutseld. En dat ga ik volgende week gewoon weer doen. Dus dan hoop ik dat je ook inschakelt. Wat ga ik nog draaien? We gaan toch nog even een bluesje draaien. En wel van Nikki T en de Snake Charmers. Hun album heet Ain't Wasting Time. En het nummer wordt Live on Life Terms. En dan heb ik ook nog tijd voor een heel klein liedje van het nieuwste album van Cinderwell. Dat nummer heet Ashes en komt van haar laatste album A Blooming Body. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Nikki T en Cinderwell. Doei.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een...
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
3: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
4: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent er afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richting tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit de noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sophoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen.